op een avond, hij viel, net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De parlementaire commissie Corona heeft de openbare verhoren afgerond na ongeveer 150 uur gesprekken met 47 mensen. De commissie onderzocht besluitvorming en gevolgen van de coronamaatregelen, waaronder avondklok en schoolsluitingen. Begin volgend jaar wordt het eindverslag met aanbevelingen verwacht. De politie heeft een 61-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. Die wordt verdacht van twee verkrachtingen uit 1995 en 1997. Dankzij forensisch DNA-onderzoek kon de verdachte worden opgespoord. Het slachtoffer in Apeldoorn raakte destijds gewond. In Deventer werd het slachtoffer ook met geweld van haar fiets getrokken. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus van reisorganisatie OAD in het Zwitserse kanton Graubünden zijn doden en gewonden gevallen. De bus met 48 Nederlandse passagiers raakte aan het einde van de middag van de weg tussen Zernes en Susch en klam op zijn zij in de berm terecht. Zwitserse reddingsteams en helikopters zijn ingezet. De gemiddelde energierekening gaat in de komende 5 jaar met 10% omhoog. Huishoudens met een warmtepomp krijgen de grootste procentuele stijging, maar blijven gemiddeld het minst betalen. In 2031 ligt de jaarlijkse energierekening voor mensen met een cv-ketel rond de €2.800 en voor huishoudens met een warmtepomp ongeveer €1.200. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking neemt toe en later in de nacht valt plaatselijk wat regen. Ook de wind trekt aan. Het koelt af naar gemiddeld 13 graden. Vrijdag is het bewolkt met af en toe wat lichte regen en motregen. Later op de dag breekt in het westen de zon weer door. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: de beste muziek ooit gemaakt.

0: Ik kan niet. Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De parlementaire commissie Corona heeft de openbare verhoren afgerond na ongeveer 150 uur gesprekken met 47 mensen. De commissie onderzocht besluitvorming en gevolgen van de coronamaatregelen, waaronder avondklok en schoolsluitingen. Begin volgend jaar wordt het eindverslag met aanbevelingen verwacht. De politie heeft een 61-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. Die wordt verdacht van twee verkrachtingen uit 1995 en 1997. Dankzij forensisch DNA-onderzoek kon de verdachte worden opgespoord. Het slachtoffer in Apeldoorn raakte destijds gewond. In Deventer werd het slachtoffer ook met geweld van haar fiets getrokken. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus van reisorganisatie OAD in het Zwitserse kanton Graubünden zijn doden en gewonden gevallen. De bus met 48 Nederlandse passagiers raakte aan het einde van de middag van de weg tussen Zernes en Susch en klom op zijn zij in de berm terecht. Zwitserse reddingsteams en helikopters zijn ingezet. De gemiddelde energierekening gaat in de komende 5 jaar met 10% omhoog. Huishoudens met een warmtepomp krijgen de grootste procentuele stijging, maar blijven gemiddeld het minst betalen. In 2031 ligt de jaarlijkse energierekening voor mensen met een cv-ketel rond de €2.800 en voor huishoudens met een warmtepomp ongeveer €1.200. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking neemt toe en later in de nacht valt plaatselijk wat regen. Ook de wind trekt aan. Het koelt af naar gemiddeld 13 graden. Vrijdag is het bewolkt met af en toe wat lichte regen en motregen. Later op de dag breekt in het westen de zon weer door. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

de kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: right back.
1: Zo op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De parlementaire commissie Corona heeft de openbare verhoren afgerond na ongeveer 150 uur gesprekken met 47 mensen. De commissie onderzocht besluitvorming en gevolgen van de coronamaatregelen, waaronder avondklok en schoolsluitingen. Begin volgend jaar wordt het eindverslag met aanbevelingen verwacht. De politie heeft een 61-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. Die wordt verdacht van twee verkrachtingen uit 1995 en 1997. Dankzij forensisch DNA-onderzoek kon de verdachte worden opgespoord. Het slachtoffer in Apeldoorn raakte destijds gewond. In Deventer werd het slachtoffer ook met geweld van haar fiets getrokken. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus van reisorganisatie OAD in het Zwitserse kanton Graubünden zijn doden en gewonden gevallen. De bus met 48 Nederlandse passagiers raakte aan het einde van de middag van de weg tussen Zernes en Susch en klam op zijn zij in de berm terecht. Zwitserse reddingsteams en helikopters zijn ingezet. De gemiddelde energierekening gaat in de komende 5 jaar met 10% omhoog. Huishoudens met een warmtepomp krijgen de grootste procentuele stijging, maar blijven gemiddeld het minst betalen. In 2031 ligt de jaarlijkse energierekening voor mensen met een cv-ketel rond de €2.800 en voor huishoudens met een warmtepomp ongeveer €1.200. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking neemt toe en later in de nacht valt plaatselijk wat regen. Ook de wind trekt aan. Het koelt af naar gemiddeld 13 graden. Vrijdag is het bewolkt met af en toe wat lichte regen en motregen. Later op de dag breekt in het westen de zon weer door. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: de beste muziek ooit gemaakt.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedemorgen. Op het Indonesische eiland Sulawesi gebruikten mensen mogelijk al 25.000 jaar geleden betelnoten met een bewustzijnveranderende stof, blijkt uit onderzoek in Science Advances. Bij resten van twee jagersverzamelaars zijn op tanden sporen van het middel arecoline gevonden en diepe groeven aangetroffen. De oudste persoon leefde tussen 25.000 en 16.000 jaar geleden. Bij een Russische aanval op het winkelcentrum in de Oekraïnse stad Pavlorad zijn volgens Oekraïnse autoriteiten 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. Pavlorad werd overdag getroffen toen veel mensen op straat waren en 5 stadsdelen werden geraakt door drones, artillerie en luchtbommen. In totaal zijn bij de aanvallen op Pavlorad 7 doden gemeld. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn 3 mensen gewond geraakt. Hun auto crashte op de afrit Venlo-Zuid van de A73 nadat de bestuurder het stopteken negeerde. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs werd aangetroffen in de Franse haven van Duinkerke en had volgens de Franse autoriteiten een geschatte waarde van ongeveer 225 miljoen euro. De verdachte blijft nog 14 dagen vastzitten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst bewolkt en van tijd tot tijd lichte regen of motregen. Later op de dag wordt het vanuit het westen droger en breekt af en toe de zon door. In het oosten blijft tot ver op de middag een bui mogelijk. Bij een matige zuidwestenwind is het maximaal 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt.

0: Show. Ik ben Arno Drost.
1: Goedemorgen. Drie activisten in Hongkong hebben gevangenisstraffen van 5 tot ruim 7 jaar gekregen voor het organiseren van herdenkingen van het Tiananmen-bloedbad in 1989. Ze werden schuldig bevonden aan het aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht. De herdenkingen zijn sinds 2020 verboden en de activisten zitten sinds 2021 grotendeels vast.
2: Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn vannacht 3 gewonden gevallen. De auto met 3 verdachten crashte op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt.
1: In Dordrecht is een man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne via de Franse havenstad Duinkerke. De cocaïne werd aangetroffen in containers met plastic afval uit Ghana en had volgens de Franse autoriteiten een geschatte waarde van ongeveer 225 miljoen euro. De verdachte blijft nog 14 dagen vastzitten. Onderzoekers hebben ontdekt dat mensen op het Indonesische eiland Sulawesi mogelijk al 25.000 jaar geleden betelnoten gebruikten als verdovend middel. Op de tanden van 2 jagersverzamelaars werden zowel sporen van de werkzame stof arecoline als diepe slijtagegroeven gevonden. De oudste resten dateren uit de laatste ijstijd, tussen 25.000 en 16.000 jaar geleden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst bewolkt en van tijd tot tijd lichte regen of motregen. Later op de dag wordt het vanuit het westen droger en breekt af en toe de zon door. In het oosten blijft tot ver op de middag een bui mogelijk. Bij een matige zuidwestenwind is het maximaal 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. H-Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedemorgen. Drie activisten in Hongkong zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 5 tot ruim 7 jaar voor het organiseren van herdenkingen van het Tiananmen-bloedbad in 1989. Zij werden schuldig bevonden aan het aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht. De activisten werden in 2021 opgepakt en zaten sindsdien grotendeels vast. New York neemt zware veiligheidsmaatregelen rond de herdenking van de aanslagen op 11 september 2001, die dit jaar voor de 25ste keer plaatsvindt. In de buurt van Ground Zero zijn wegen afgesloten en mogen alleen genodigden na screening naar de officiële bijeenkomst. Ook oud-presidenten en nabestaanden wonen de herdenking bij, terwijl president Trump afwezig is. In Dordrecht is een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne via de Franse haven van Duinkerke. De drugs waren verstopt tussen plastic afval in een container uit Ghana en hadden volgens de Franse autoriteiten een waarde van ongeveer 225 miljoen euro. De verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn 3 mensen gewond geraakt toen hun auto crashte op de afrit Venlo-Zuid van de A73. De politie kreeg ruim 2:30 s'nachts melding van de inbraak aan de Baarloseweg. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst bewolkt en van tijd tot tijd lichte regen of motregen. Later op de dag wordt het vanuit het westen droger en breekt af en toe de zon door. In het oosten blijft tot ver op de middag een bui mogelijk. Bij een matige zuidwestenwind is het maximaal 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is H-Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedemorgen. Drie activisten in Hongkong zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 5 tot ruim 7 jaar wegens het organiseren van herdenkingen van het Tiananmen-bloedbad in 1989. Zij werden schuldig bevonden aan het aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht. De jaarlijkse herdenking werd sinds 2020 verboden. Zijn de activisten zaten sinds 2021 grotendeels vast. New York treft grote veiligheidsmaatregelen rond de 25e herdenking van de aanslagen op 11 september 2001. Met veel politie, federale agenten en wegafsluitingen in de omgeving van Ground Zero. Alleen genodigden, onder wie oud-presidenten en nabestaanden, mogen via screening naar de officiële bijeenkomst. De NOS zendt de herdenking rechtstreeks uit vanaf 2:50 tot bijna 5:00 middags. Bij een zwaar busongeluk in het oosten van Zwitserland met een Nederlandse bus zijn meerdere doden en gewonden gevallen. De precieze aantallen zijn nog niet bekend, omdat eerst nabestaanden worden geïnformeerd. Het ongeluk gebeurde aan het einde van de middag tussen Zernes en Susch met 49 mensen aan boord. De finale van de US Open bij de vrouwen gaat tussen Arina Sabalenka en Jelena Rybakina, de nummers 1 en 2 van de wereld. Sabalenka versloeg in New York Jessica Pegula met 7-5 en 6-2. Terwijl Rybakina won van Coco Gauff met 3-6, 6-4 en 6-4. Rybakina wordt na de finale de nieuwe nummer 1 van de wereld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst bewolkt en van tijd tot tijd lichte regen of motregen. Later op de dag wordt het vanuit het westen droger en breekt af en toe de zon door. In het oosten blijft tot ver op de middag een bui mogelijk. Bij een matige zuidwestenwind is het maximaal 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Feiten Radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedemorgen.
0: In New York worden vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen rond de 25e herdenking van de aanslagen op 11 september 2001. Rond Ground Zero zijn wegen afgesloten, is veel politie aanwezig en mogen alleen genodigden na screening de officiële ceremonie bijwonen. De herdenking is te volgen vanaf 2:50 middags via de website en app. Drie activisten zijn in Hongkong veroordeeld tot gevangenisstraffen van 5 tot ruim 7 jaar voor het organiseren van herdenkingen van het Tiananmen-bloedbad in 1989. Zij werden schuldig bevonden aan het aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht. De activisten werden in 2021 opgepakt en zaten sindsdien grotendeels vast. Israël heeft gisteravond zware aanvallen uitgevoerd op de Ali Taher-heuvelrug in Zuid-Libanon, waarbij volgens het Israëlische leger een ondergronds complex van Hezbollah is vernietigd. Het leger zegt dat daarbij 1100 ton explosieven is gebruikt en dat er tientallen door Iran gemaakte raketten zijn gevonden. De explosies waren voelbaar tot in Beirut, ongeveer 70 kilometer verderop. Bij een busongeluk in het oosten van Zwitserland met een Nederlandse bus zijn meerdere doden en gewonden gevallen, maar het precieze aantal is nog niet bekend. Aan boord waren 49 mensen, vrijwel allemaal Nederlanders, en de hulpdiensten zijn de hele avond bezig geweest met de berging. De Nederlandse ambassadeur is onderweg om consulaire bijstand te verlenen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst bewolkt en van tijd tot tijd lichte regen of motregen. Later op de dag wordt het vanuit het westen droger en breekt af en toe de zon door. In het oosten blijft tot ver op de middag een bui mogelijk. Bij een matige zuidwestenwind is het maximaal 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: miles away.
1: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. Hits Power FM. Het nieuwe geluid van je radio. Power FM. Power FM. Met

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
2: Goedemorgen. Bij een busongeluk in het oosten van Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen en raakten 40 mensen gewond. 3 van de gewonden verkeren in ernstige toestand, volgens de Zwitserse autoriteiten. In de bus, afkomstig van de Nederlandse organisatie OAT, zaten 44 passagiers en een chauffeur. De politie heeft 5 mensen aangehouden voor diefstallen bij een woonwarenhuis in Heerlen, onder wie 3 werknemers van het bedrijf. 4 verdachten zijn vrijgelaten, terwijl een 31-jarige man uit Heerlen wordt voorgeleid bij de rechtercommissaris. De 3 werknemers zijn ontslagen. Om welke winkel het gaat, is niet bekendgemaakt. Israël heeft zware aanvallen uitgevoerd in Zuid-Libanon en daarbij een ondergronds complex van Hezbollah op de Ali Taher-heuvelrug vernietigd. Volgens het Israëlische leger werd voor de aanval 1100 ton explosieven gebruikt en registreerden seismologen een beving met een kracht van 4,1. Hezbollah heeft nog niet gereageerd op de recente actie. Het aantal slachtoffers na het busongeluk met een Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland is nog steeds onduidelijk. De Zwitserse politie meldt dat er meerdere doden en gewonden zijn, maar geeft nog geen aantallen, omdat eerst de nabestaanden worden geïnformeerd. De bus met 49 mensen aan boord is vanochtend geborgen en de weg is weer open voor verkeer. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst bewolkt en van tijd tot tijd lichte regen of motregen. Later op de dag wordt het vanuit het westen droger en breekt af en toe de zon door. In het oosten blijft tot ver op de middag een bui mogelijk. Bij een matige zuidwestenwind is het maximaal 18 tot 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's power.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op Hawaï zijn zeker 2 mensen omgekomen door een storm met windsnelheden van ongeveer 177 km per uur. Vooral op het eiland Kauai. Tienduizenden inwoners zitten zonder stroom en veel gebouwen zijn beschadigd of verwoest. Op het kleine eiland Lanai is de belangrijkste haven buiten gebruik geraakt door stormschade. De Amerikaanse chipfabrikant Micron keert dit jaar in Taiwan aanzienlijke bonussen uit aan productiemedewerkers, met een minimale vergoeding van ongeveer 41.000 euro. De maatregel volgt na dreiging van stakingen door Taiwanese vakbonden. Beginnende ingenieurs ontvangen gemiddeld 93.000 euro, waarvan bijna 79.000 euro uit contanten bestaat. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland zijn 5 mensen overleden en raakten 40 mensen gewond, van wie 3 ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde aan het einde van de middag tussen Zernes en Susch, waar wegwerkzaamheden waren. Volgens de Zwitserse politie waren er 44 passagiers en een chauffeur aan boord van de bus. Vakbond CNV wil dat de lonen volgend jaar met 3 tot 5,5% stijgen en werknemers standaard 25 cent per kilometer reiskostenvergoeding krijgen. CNV stelt deze eisen vanwege stijgende prijzen en duurdere benzine door internationale spanningen. De bond vindt verder dat geplande bezuinigingen op sociale zekerheid volledig moeten worden geschrapt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst bewolkt en van tijd tot tijd lichte regen of motregen. Later op de dag wordt het vanuit het westen droger en breekt af en toe de zon door. In het oosten blijft tot ver op de middag een bui mogelijk. Bij een matige zuidwestenwind is het maximaal 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Het Openbaar Ministerie in Limburg is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar twee politieagenten vanwege het mogelijk verspreiden van vertrouwelijke informatie. De agenten uit de teams Venlo Bezel en Brunsum Landgraaf zijn tijdelijk op non-actief gezet. Na het onderzoek volgt een disciplinair onderzoek. In Fallujah in Irak worden nog steeds baby's geboren met ernstige afwijkingen, die volgens artsen samenhangen met het gebruik van verarmd uranium tijdens de Amerikaanse invasie. Sinds 2001 zijn volgens het Cost of War project van Brown University naar schatting 4,5 tot 4,7 miljoen mensen overleden bij door de Verenigde Staten geleide oorlogen. Ook in landen als Syrië, Afghanistan, Pakistan en Jemen zijn oorlogen uitgebroken na de aanslagen op 11 september 2001. Het Zwitserse Federaal Archief heeft het inlichtingendossier over nazi-oorlogsmisdadiger Josef Mengele online gezet, na een rechtelijk besluit. Het dossier bevat onder meer krantenknipsels, inreisverboden, politieverslagen en getuigenverhoren. Sommige delen zijn zwart gemaakt omdat staatsgeheimen en persoonsgegevens volgens de inlichtingendienst niet openbaar mogen worden.
3: Fenerbahçe-trainer Ismail Kartal heeft zijn vertrek aangekondigd na het 1-1 gelijkspel in de Champions League tegen AS Roma. De voorzitter weigert het ontslag te accepteren en zegt dat Kartal hoofdtrainer blijft. Volgens de clubleiding besloot Kartal op te stappen nadat er tijdens de wedstrijd een fles naar hem was gegooid.
4: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst bewolkt en van tijd tot tijd lichte regen of motregen. Later op de dag wordt het vanuit het westen droger en breekt af en toe de zon door. In het oosten blijft tot ver op de middag een bui mogelijk. Bij een matige zuidwestenwind is het maximaal 18 tot 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het

Nieuwsroepje Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het Zwitserse federale archief heeft het dossier over nazi-oorlogsmisdadiger Josef Mengele openbaar gemaakt. De publicatie van de 217 pagina's volgt op een rechterlijk besluit. In het dossier zitten onder meer krantenknipsels, inreisverboden, politieverslagen en getuigenverhoren. Maar sommige delen zijn nog weggelakt. In Fallujah in Irak worden nog steeds baby's geboren met ernstige afwijkingen als gevolg van het gebruik van munitie met verarmd uranium door Amerikaanse troepen tijdens de Irakoorlog. Volgens de Amerikaanse Brown University zijn sinds 2001 bij oorlogen onder leiding van de Verenigde Staten tussen de 4,5 en 4,7 miljoen mensen omgekomen. Veel slachtoffers stierven door direct oorlogsgeweld of indirecte gevolgen, zoals ziekte of honger. Huishoudens die nu een nieuw vast energiecontract afsluiten, krijgen te maken met een fors hogere energierekening. Volgens de energiemonitor van de autoriteit Consument en Markt is de gasprijs opgelopen tot 80 euro per megawattuur, het hoogste niveau in 3 jaar. Dit komt onder andere door gestegen wereldmarktprijzen en een lagere vulling van de Nederlandse gasvoorraden. Houthi-strijders uit Jemen hebben het strategische eiland Pirim veroverd en daarmee de controle gekregen over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb, melden internationale persbureaus. De regeringstroepen trokken zich kort daarvoor terug van het eiland, dat ook bekend staat als Mayoun. Bab al-Mandeb is een belangrijke route voor de wereldhandel, met veel olietransport tussen Azië, Europa en het Midden-Oosten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst bewolkt en van tijd tot tijd lichte regen of motregen. Later op de dag wordt het vanuit het westen droger en breekt af en toe de zon door. In het oosten blijft tot ver op de middag een bui mogelijk. Bij een matige zuidwestenwind is het maximaal 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Italiaanse politica en mensenrechtenactiviste Emma Bonino is op 78-jarige leeftijd overleden. Haar huidige partij, Più Europa, heeft het overlijden bekendgemaakt. De Italiaanse premier maakt bekend dat een staatsbegrafenis wordt voorbereid die begin volgende week zal plaatsvinden. Het kabinet wil samen met Spanje een leeftijdsgrens voor sociale media invoeren, die in alle EU-landen gelijk is. De landen stellen eisen aan privacyvriendelijke leeftijdscontrole en toetsing van de maatregelen vooraf. Het kabinet laat de eerder voorgestelde minimumleeftijd van 15 jaar los om de onderhandelingen met andere EU-landen te vergemakkelijken. Huishoudens die nu een nieuw vast energiecontract afsluiten, betalen flink meer door gestegen gas- en stroomprijzen. De gasprijs is momenteel 80 euro per megawattuur, ruim 2 keer zo hoog als voor het uitbreken van de Iran-oorlog. De autoriteit Consument en Markt meldt dat de Nederlandse gasvoorraden voor ongeveer de helft gevuld zijn, wat lager is dan voorgaande jaren. De Houthis in Jemen hebben het strategisch gelegen eiland Perin ingenomen en controleren nu de straat van Bab al-Mandeb, melden internationale persbureaus. De zeestraat is een belangrijke route voor de wereldhandel, waar dagelijks miljoenen vaten olie doorheen worden vervoerd. Saoedi-Arabië heeft als reactie 2 luchtaanvallen uitgevoerd op de luchthaven van de eerder ingenomen stad Mokka. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanuit het westen droger en af en toe breekt de zon door. In het oosten blijft een bui mogelijk. Bij een matige zuidwestenwind is het maximaal 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het op en komende nacht ontstaat op veel plaatsen nevel, mist en lage bewolking. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: stond gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power Live. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower.

0: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het kabinet komt met wetswijzigingen om sneller nieuwe stroomverbindingen op het energienet aan te leggen. Bezwaarprocedures worden vanaf begin volgende maand verkort, doordat bezwaarmakers direct naar de Raad van State moeten, die binnen maximaal 6 maanden beslist. Ook wil de staatssecretaris minder vergunningen verplicht maken voor de bouw van hoogspanningsstations. In de Verenigde Staten worden de aanslagen van 11 september 2001 herdacht, precies 25 jaar na dato. In New York is vanmiddag een nationale herdenkingsdienst begonnen op Ground Zero, waar ook oud-presidenten Obama, Biden, Clinton en Bush aanwezig zijn. President Trump spreekt bij een aparte herdenkingsdienst bij het Pentagon, vlakbij Washington DC. Het kabinet wil een leeftijdsgrens voor het gebruik van sociale media die in alle EU-landen gelijk is. Nederland en Spanje doen samen voorstellen voor zo'n gezamenlijke grens, waarbij privacyvriendelijke leeftijdscontrole en bescherming van grondrechten belangrijk zijn. De Nederlandse inzet blijft een grens van 15 jaar, maar in de voorstellen wordt geen voorkeursleeftijd genoemd. De Italiaanse politica en mensenrechtenactivist Emma Bonino is op 78-jarige leeftijd overleden. Bonino was onder meer Europees commissaris en Italiaans minister van Buitenlandse Zaken en speelde een centrale rol bij de legalisering van abortus in Italië in 1978. De Italiaanse premier heeft laten weten dat er een staatsbegrafenis komt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanuit het westen droger en af en toe breekt de zon door. In het oosten blijft een bui mogelijk. Bij een matige zuidwestenwind is het maximaal 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het op en komende nacht ontstaat op veel plaatsen nevel, mist en lage bewolking. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt.

Radio. Ik ben Siban Jongkind. Goedendag. In het politiebureau in Venlo heeft een arrestant een politietelefoon in zijn anus gestopt, nadat hij zijn advocaat had gebeld. Het apparaat van ongeveer 15 centimeter moest in het ziekenhuis operatief worden verwijderd. Wat de verdachte heeft misdaan is niet bekendgemaakt. Het Australische Hoge Rechtshof heeft een verzoek tot herbeoordeling afgewezen in de zaak rond het weren van een transgender vrouw uit de app Giggle for Girls. Daarmee is het vonnis definitief dat de vrouw niet geweerd had mogen worden en dat dit discriminatie was. De schadevergoeding aan Roxanne Tickle werd verhoogd tot 20.000 Australische dollar. D66, VVD en CDA zijn het niet eens geworden over de toekomst van Box 3, de vermogensbelasting. Volgens het kabinet is er geen breed draagvlak in het parlement en zijn de gevolgen van aanpassingen groot voor burgers en het investeringsklimaat. De politiek zoekt al meer dan 10 jaar naar een oplossing voor Box 3. De KNVB heeft de regels voor vuurwerk bij voetbalwedstrijden aangescherpt. Wedstrijden worden voortaan direct stilgelegd zodra er vuurwerk richting het veld of andere vakken wordt gegooid of geschoten. De strengere maatregelen volgen op incidenten waarbij onder meer 7 thuisfans gewond raakten bij Feyenoord tegen Cambuur. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanuit het westen droger en af en toe breekt de zon door. In het oosten blijft een bui mogelijk. Bij een matige zuidwestenwind is het maximaal 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het op en komende nacht ontstaat op veel plaatsen nevel, mist en lage bewolking. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

0: Nightpack.
1: Dus op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben geen akkoord bereikt over een aanpassing van de vermogensbelasting in box 3. Volgens het kabinet is er door verschil van mening bij de oppositie nog geen voorstel met breed parlementair draagvlak. Het kabinet wil over ongeveer een half jaar met een oplossing komen in de voorjaarsnota. Het Australische Hoge Rechtshof heeft een verzoek afgewezen om opnieuw te kijken naar de rechtszaak over het weren van een transgender vrouw bij de app Giggle for Girls. Daarmee is bepaald dat de vrouw niet had mogen worden uitgesloten van het platform. De rechtbank oordeelde dat dit directe discriminatie is en kende een schadevergoeding toe. De koopkracht van Nederlanders daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%, blijkt uit Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er iets op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens koopkracht verliezen. Het kabinet heeft nog geen oplossing voor het box 3-probleem en werkt aan voorstellen voor 2027. De Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden, meldt het Noorse Koningshuis. Astrid was de zus van koning Harold die eind augustus overleed. De prinses was de tweede dochter van koning Olaf V en kroonprinses Märtha en trouwde in 1961 met Johan Martin Ferner. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het klaart op en in de nacht ontstaat op veel plaatsen nevel, mist en lage bewolking. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Zaterdag start plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog 54 mensen vermist en er zijn 43 overlevenden. De brand brak uit aan het begin van de avond lokale tijd, terwijl het schip ruim 130 mensen aan boord had. Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de publieke omroep te hervormen, waarbij de 11 ledenomroepen worden vervangen door 4 omroephuizen en de taakomroepen NOS en NTR samen verder gaan onder de naam NOS. Er komt geen ruimte meer voor nieuwe omroepen en het ledencriterium vervalt. Het nieuwe bestel moet ingaan in 2029. De koopkracht van Nederlanders daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%, blijkt uit Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er iets op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens erop achteruit gaan. De zorgpremie stijgt met ongeveer 10 euro per maand en het eigen risico gaat omhoog van 385 naar 400 euro per jaar. De Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden. Ze was de zus van koning Harald die eind augustus overleed. Prinses Astrid was de tweede dochter van koning Olaf V en kroonprinses Mertha. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het klaart op en in de nacht ontstaat op veel plaatsen nevel, mist en lage bewolking. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Zaterdag start plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee, je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen.

dot van hem mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: lief is Charlotte. En modderige was. Met een dotje van modder. Wonen in mijn jas.
1: Straks, na de commercials. Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radio Net gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de publieke omroep te hervormen, waarbij de 11 ledenomroepen worden vervangen door 4 omroephuizen en de taakomroepen NOS en NTR samen verder gaan onder de naam NOS. Er komt geen ruimte meer voor nieuwe omroepen en het ledencriterium vervalt. Het nieuwe bestel moet ingaan in 2029. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog 54 mensen vermist en er zijn 43 overlevenden. De brand brak uit aan het begin van de avond lokale tijd, terwijl het schip ruim 130 mensen aan boord had. De Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden. Ze was de zus van koning Harald die eind augustus overleed. Prinses Astrid was de tweede dochter van koning Olaf V en kroonprinses Mertha. De koopkracht van Nederlanders daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%, blijkt uit Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er iets op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens erop achteruit gaan. De zorgpremie stijgt met ongeveer 10 euro per maand en het eigen risico gaat omhoog van 385 naar 400 euro per jaar. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het klaart op en in de nacht ontstaat op veel plaatsen nevel, mist en lage bewolking. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Zaterdag start plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: FM. We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden. Ze was de zus van koning Harald die eind augustus overleed. Prinses Astrid was de tweede dochter van koning Olaf V en kroonprinses Mertha. De koopkracht van Nederlanders daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%, blijkt uit Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er iets op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens erop achteruit gaan. De zorgpremie stijgt met ongeveer 10 euro per maand en het eigen risico gaat omhoog van 385 naar 400 euro per jaar. Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de publieke omroep te hervormen, waarbij de 11 ledenomroepen worden vervangen door 4 omroephuizen en de taakomroepen NOS en NTR samen verder gaan onder de naam NOS. Er komt geen ruimte meer voor nieuwe omroepen en het ledencriterium vervalt. Het nieuwe bestel moet ingaan in 2029. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog 54 mensen vermist en er zijn 43 overlevenden. De brand brak uit aan het begin van de avond lokale tijd, terwijl het schip ruim 130 mensen aan boord had. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het klaart op en in de nacht ontstaat op veel plaatsen nevel, mist en lage bewolking. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Zaterdag start plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij een busongeluk in Zwitserland tijdens een OAD-reis zijn 5 mensen om het leven gekomen en raakten 40 inzittenden gewond, van wie 3 ernstig. Een groot deel van de gewonden mocht inmiddels het ziekenhuis verlaten en keerde terug naar het hotel in Oostenrijk. Hulpverlening wordt gecoördineerd door Eurocross en het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt extra consulaire ondersteuning. PFAS in pesticiden vervuilen in toenemende mate het Nederlandse drinkwater, meldt de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. Jaarlijks komt volgens de inspectie ongeveer 21.000 kilo trifluorazijnzuur via pesticiden in het water terecht. Veel meer dan de industriële uitstoot. In 2022 werd 250.000 kilo PFAS-houdende pesticiden gebruikt. In 2024 was dat 465.000 kilo. In recreatiegebied Delftse Hout zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen 's nachts van hun fiets getrokken, aangerand of mishandeld. De politie onderzoekt 4 incidenten, waarvan 2 in juli en 2 begin deze maand, en houdt toezicht in het gebied. Voor de mishandeling van begin september wordt gezocht naar een man van 20 tot 25 jaar, met een slank postuur en donkere huidskleur. In de Verenigde Staten worden na 23 jaar nog altijd gevolgen gevoeld van de terroristische aanslagen op 11 september 2001. Overlevenden, nabestaanden en hulpverleners leven dagelijks met lichamelijke en psychische problemen. Sommigen kampen met langdurige gezondheidsklachten, zoals kanker of leukemie. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het klaart op en in de nacht ontstaat op veel plaatsen nevel, mist en lage bewolking. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Zaterdag start plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. H-Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Verenigde Staten worden na 23 jaar nog altijd gevolgen gevoeld van de terroristische aanslagen op 11 september 2001. Overlevenden, nabestaanden en hulpverleners leven dagelijks met lichamelijke en psychische problemen. Sommigen kampen met langdurige gezondheidsklachten, zoals kanker of leukemie. In recreatiegebied Delftse Hout zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen 's nachts van hun fiets getrokken, aangerand of mishandeld. De politie onderzoekt 4 incidenten, waarvan 2 in juli en 2 begin deze maand, en houdt toezicht in het gebied. Voor de mishandeling van begin september wordt gezocht naar een man van 20 tot 25 jaar, met een slank postuur en donkere huidskleur. PFAS in pesticiden vervuilen in toenemende mate het Nederlandse drinkwater, meldt de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. Jaarlijks komt volgens de inspectie ongeveer 21.000 kilo trifluorazijnzuur via pesticiden in het water terecht. Veel meer dan de industriële uitstoot. In 2022 werd 250.000 kilo PFAS-houdende pesticiden gebruikt. In 2024 was dat 465.000 kilo. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij werd woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs gereanimeerd. De politie onderzoekt de toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het klaart op en in de nacht ontstaat op veel plaatsen nevel, mist en lage bewolking. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Zaterdag start plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: Hits Power FM.

0: Nightpack.
1: Is het nieuws op je radio? Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Verenigde Staten worden na 23 jaar nog altijd gevolgen gevoeld van de terroristische aanslagen op 11 september 2001. Overlevenden, nabestaanden en hulpverleners leven dagelijks met lichamelijke en psychische problemen. Sommigen kampen met langdurige gezondheidsklachten, zoals kanker of leukemie. In recreatiegebied Delftse Hout zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen 's nachts van hun fiets getrokken, aangerand of mishandeld. De politie onderzoekt 4 incidenten, waarvan 2 in juli en 2 begin deze maand, en houdt toezicht in het gebied. Voor de mishandeling van begin september wordt gezocht naar een man van 20 tot 25 jaar, met een slank postuur en donkere huidskleur. PFAS in pesticiden vervuilen in toenemende mate het Nederlandse drinkwater, meldt de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. Jaarlijks komt volgens de inspectie ongeveer 21.000 kilo trifluorazijnzuur via pesticiden in het water terecht. Veel meer dan de industriële uitstoot. In 2022 werd 250.000 kilo PFAS-houdende pesticiden gebruikt. In 2024 was dat 465.000 kilo. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij werd woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs gereanimeerd. De politie onderzoekt de toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het klaart op en in de nacht ontstaat op veel plaatsen nevel, mist en lage bewolking. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Zaterdag start plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM. Dit is Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Verenigde Staten worden na 23 jaar nog altijd gevolgen gevoeld van de terroristische aanslagen op 11 september 2001. Overlevenden, nabestaanden en hulpverleners leven dagelijks met lichamelijke en psychische problemen. Sommigen kampen met langdurige gezondheidsklachten, zoals kanker of leukemie. In recreatiegebied Delftse Hout zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen 's nachts van hun fiets getrokken, aangerand of mishandeld. De politie onderzoekt 4 incidenten, waarvan 2 in juli en 2 begin deze maand, en houdt toezicht in het gebied. Voor de mishandeling van begin september wordt gezocht naar een man van 20 tot 25 jaar, met een slank postuur en donkere huidskleur. PFAS in pesticiden vervuilen in toenemende mate het Nederlandse drinkwater, meldt de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. Jaarlijks komt volgens de inspectie ongeveer 21.000 kilo trifluorazijnzuur via pesticiden in het water terecht. Veel meer dan de industriële uitstoot. In 2022 werd 250.000 kilo PFAS-houdende pesticiden gebruikt. In 2024 was dat 465.000 kilo. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij werd woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs gereanimeerd. De politie onderzoekt de toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het klaart op en in de nacht ontstaat op veel plaatsen nevel, mist en lage bewolking. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Zaterdag start plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Verenigde Staten worden na 23 jaar nog altijd gevolgen gevoeld van de terroristische aanslagen op 11 september 2001. Overlevenden, nabestaanden en hulpverleners leven dagelijks met lichamelijke en psychische problemen. Sommigen kampen met langdurige gezondheidsklachten, zoals kanker of leukemie. In recreatiegebied Delftse Hout zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen 's nachts van hun fiets getrokken, aangerand of mishandeld. De politie onderzoekt 4 incidenten, waarvan 2 in juli en 2 begin deze maand, en houdt toezicht in het gebied. Voor de mishandeling van begin september wordt gezocht naar een man van 20 tot 25 jaar, met een slank postuur en donkere huidskleur. PFAS in pesticiden vervuilen in toenemende mate het Nederlandse drinkwater, meldt de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. Jaarlijks komt volgens de inspectie ongeveer 21.000 kilo trifluorazijnzuur via pesticiden in het water terecht. Veel meer dan de industriële uitstoot. In 2022 werd 250.000 kilo PFAS-houdende pesticiden gebruikt. In 2024 was dat 465.000 kilo. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij werd woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs gereanimeerd. De politie onderzoekt de toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het klaart op en in de nacht ontstaat op veel plaatsen nevel, mist en lage bewolking. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Zaterdag start plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.